0: Dat einde misschien je bij. Tot de pres. Laat een schiel.
1: Zie je bij. Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjoj Shqip në 92 FM.